ga. Voor die skare sal ek staan, met my mic en my gitaar, op elke stage in Afrika, want een bijmals in die ontwaar.

0: word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, een aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig een wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf een volledige reeks aggregate, as ook die uitverhering van mobile screens en crushers. Indien jy in die constructie, landbouwbedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

0: Lekker geweest daar vir jou van Chris Norman van Smokey geweest, samen met Susie Quadro, Stumbling in op Ramkat Radio. Ek sê, Pieter, ken jou, wat die, Audi?
1: Ja, Audi.
0: Audi Quadro.
1: Mooi man.
0: Dit is vandag een vertaalde rekening met die duet thema vandag op 19 April 1986. Die Nederlandse groep, Band Zonder Naam, ken jy hulle?
1: Ja, BZN.
0: BZN. Die groep het begin in 66 en na baie jare op 16 juni, dis in 2 dae terug, maar in jaar 2007 het hulle hulle laaste optrede gehou. So hulle het van 66 tot met 2007 het hulle opgetree. Dis baie jare.
1: Dis jammer hulle het opgehou, want ek het nogal van hulle gehou.
0: Die finale groep lewe gewees, Carola Smit, sangeres, Jan Keizer, John Meyer, Dick Platt, Jan Tripp, Jack Veerman en ja, dis die band gewees.
1: Geen wonderlis band sonder naam genoem nie. Daai naam. Mooi Annie.
0: Maar hulle het een liedjie gehad, hy is uitgereik op die 19 April 86 en hulle weergawe het link so.

0: Nou ja, allemaal kennen natuurlijk die Walsing Maria, hè?
1: Ja, die walsende Matilda.
0: Maria.
1: Maria.
0: Nou, dat is hier rondom 1990, nee, zo. Ik was er na jaren.
1: Ja.
0: 90. Toen wordt er opgegeven weer van die Atelierse kant af, zoals bij Annelijk is van de Europese afkomst, om Afrikaanse woorden voor de liedje te gaan schrijven. Hij werd opgenomen door de Portugees, geboren in Lorenzo Marx op die, of 1950 in Mozambique, genaamd Manuel Discorsio.
1: O ja, ja.
0: En de dame geboren Janita Sari Redlinghuis van Zuid-Afrika.
1: Ja.
0: Dit is gezang dan later, dat is niet het laatste.
1: Ja.
0: Nee? Nou, ik heb afgelopen zaterdag gezang bij de kinderreismos en terwijl ik optreed, zat daar een omikie voor mij. En elke keer wat ik zing, maak ik een video van.
1: Hoe?
0: En zo tussen twee songs, toen kwam ik bij dit voor mij, You Remember Me.
1: Ah.
0: Met zo'n porig gezag zit.
1: Ja.
0: Voel, maar kijk om ze, mij donder. Mijn als een boetie.
1: Mij mag.
0: Hij zegt al die video's van mijn heel aanstier.
1: Ja. Mij magisch.
0: Zo, oh Manny, mijn naam is Gorsje, en Janita Tlazen, Janita Tlazen, nee, Jolita, nee, Janita Tlazen.
1: Janita Tlazen.
0: Het in die 90 zit hulle die liedje in Afrikaans opgenomen in opdracht van die opname atelier, in, of die plattecontract.
1: Ja.
0: Plekkie. Die label. En toen klink hy so, feestijdse wijsie.
1: Oh ja.
0: Dat is ook maar gezegd, is Walsing Maria, en die Walsing Matilda, en imagine, feestijdse wijsie. Ik ga nu...
1: Spotje in mij.

Howdy, my naam is André van Rooyen van Ramkat Radio. Skakel elke woensdag aand in om 7:00 en kuier saam met my en Hanrie op iets van als lewendag op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sag koop.

0: Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Geef je Elton Johnson met Dua Lipa, die Pnau remix, Cold Heart op Ramkat Radio.co.za.

0: Kort gezegd, Cold Heart geweest, half uur van Elton John samen met Dua Lipa op Ramkat. Is het al nou, half 7? Ik heb nog lang zelfs niet zo voor 5 uur. Ik heb nog niet weer gereply. Nee, ik denk dat bij die werk nog zo. Ik heb het nog gelezen en nog niet weer gelezen. Niet zo. Ik denk dat bij die werk nog op Parijs. Zo, is het niet genees gekregen als algemene muziek tot vanavond 7 uur toe?
1: Ja, meer muziek hoe beter, nee.
0: Op ik vanavond ook van jou. Luister, al die pad van Kempton Park af, wat ook vanavond. Heel zo, ze zijn samen luister. Ons luister nog je vrouw gaan af. Mooie muziek vanavond, jullie twee. Baie dankie vir jou. Pieter, wat gehaal met die show? Waardeer.
1: Nee, baie dankie. Dit was lekker gewees.
0: En amper een challenge om iets weer te krijgen. Ja,
1: om so bykie, soos ek begin gesê het, iets te kry wat so bykie onbekende sangers op te kry. Of sangers, nee, ek stel het verkeerd, sangers te kry wat nie baie bekend geraak het nie. Wat saam met iemand baie bekend duet gesing het. En
0: collapse.
1: Wat is sukses?
0: Dis hy.
1: Ja.
0: So welkom vir hulle, dis om ander te handelen en Jaco van Rooij en enske ouma ook wat vanavond saamkeier. Op die goeie met die show donderdag 5 tot 7, al die pad van die jachtkamp pap en grill af hier op Ramkat Radio. Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Mixed Emotions, onthou hulle.
1: Ja.
0: So ook een duet.
1: Ook een duet.
0: Mos. Just for you.
1: Mos. Dankie. Just for me.

my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kan jy saam met my en André op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za, waar ons nie sagkoop nie.

0: Jy luister na Hier van nou ek, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister.
1: Goeienaand luisteraars, baie welkom by Hier van nou ek, saam met my Hanley vanuit Kempton Park. Ja, dit is maar redelijk koelerig, so lyk my hierdie winter sal ons maar hier binne moet uitsaai, en julle gaan die meeste van die tyd net my stem hoor, andere sal so nou en dan kom hallo sê en so, maar hy leed al onder die velle, soos oom Jan altyd sê. Ok, vanavond luister ons na so een mengelmoes van versoeken, wat ons so dier die loop van die tyd gekry het van ons luisteraar, onder andere van Marai, Robert Staal van Pieter Tiefskoonsis, ja, ek het jou liedjies ingelaai vanavond, maar julle sal ons maar so tussendeur hoor. En dan een baie goeie vriend van ons, wat ons omtrent meer as 10 jaar terug aan die dood afgestaan het, Hennie Gous. Nou, sy vrou Elise Gous is ook een gereelde luisteraar, sy sal seker net nou vir my sê, sy luister. Ons het destijds stokkies van hom gekry, julle weet daar stokkies wat in die kaars sit en speel, muziekstokkies, nou ja, die meeste van die Afrikaanse liedjes wat ons vanavond speel, is van een van sy stokkies af. En dan het Andra sommer nog 'n klompie muziek ingegooi, net om die program vol te maak, en hier is meer is genoeg, so ek gaan nie baie praat nie, net die liedjes aankondig, en dan speel. Maar ek wil dan net eers vir die volgende mense sê, welkom, Elyn Grobler van Kreersdorp, die is daar, sy het gesê, sy gaan luister, en dan is ek seker daar van my huis ook ingeskakel, en dan my male en die familie natuurlijk, my sissiele, Lynette en Sonja, en die ander Australianers wat die potgooi gaan luister, Diana en Hannes de Bruin, en ja, Lynette van Alberton, en dan al die ander gereelde luisteraars, baie welkom, en ek dink Audrey het ook vir my gesê, sy gaan luister, Audrey van IJsseren, en natuurlijk Ibi, ja, ek het later vanavond, het ons so'n mooi voice note van hom gekry, wat hy vir my gestuur het, waar hy ons programma so'n bykie adverteer. Julle moet net hoor hoe mooi stem hy daai man. Goed, ons begin met die muziek, ons gaan nou luister na Arno Jordaan, Gee My, Danny Campbells met 100 jaar, Audrey Landers, Manuel Goodbye, en dan een ouwekie van Barbara Rye, Down the Mississippi.

Wat is een braai sonder boermuziek? Wat is een dans sonder langarm sokkie muziek? En wat is een sondag sonder country en kerk? As jy gou het van die A-team, Magnum, Knight Rider, MacGyver, en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie. Vir lekker lach, programme en great muziek vir ons damse gang.

me nog voor ik kan verdwijn. Toen bedde je Rob, oor het was al die Kaapse wijn. Had er ieder en elk van die wijn gedrink, vraag ze samt nou weer die aap. Toen maak Rob, die partij was aan die sloop. Wat maak die driver, vraag ze samt, en u zie nou die aap wordt rooi. Toen bedde je Rob, wordt die driver benoemd.

Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

0: Ja, nee, ik denk gelijk tussen haar en Tina, weet je, een beetje gesing mee. Altijd zingen mooi, nee.
1: Ja, ja, als je zo luistert, dan is amper moeilijk om die verschil te krijgen.
0: Ja, ja, tussen Bonnie en Tina. Als je zien, zie je verschil.
1: Die benen.
0: En Bonnie is korter dan Tina.
1: Ja, ja, ik bedoel zo. Ik ben Bonnie het korter benen als Tina.
0: En Bonnie komt van Engeland af. In geval. Pieter, daar is een baie liedjes ook in die FHK. Oor dieren.
1: Oor dieren, ja.
0: Afrikaanse liedjes oor dieren.
1: Ja.
0: Kan ik dat maar speel?
1: Alsjeblieft.
0: Want hy van Chris Blignout.
1: O, rijp aard.
0: En nog jene.
1: Een nieuwe rijp aard.
0: Wel, al die liedjes het om Chris bekend gemaakt door die jaren, maar dit is nou al die nou een beetje verwerd door die nieuwe mensen wat alles nou... Vinniger maak, wat ons op die gooi manier zou speel, wat bieke vinniger liekies is. Nee?
1: Dit moet vinniger wees.
0: Ons moet ons nou op het drafstap huis toe vat. Dit is mooi gesê. Nee?
1: Prachtig. Op het drafstap. Ja.
0: Eers vir jou die donkie.
1: O, ja.
0: Die donkie van hom, Chris. Die woorde is so bieke van, like my, wat ek gehoor het volgend.
1: Ja.
0: Om aan te pas by die nieuwe weergave. En daarna vir jou, ou Rijpert.
1: Ou Rijpert.
0: Ek weet, ou Rijpert. Kijk. Ek het nie daar gesien volgens wat nou daar staan nie, maar ek sal net ernstig luister na die donkie. Ek dink ek gaan hierdie inskip, want ek sien hy sy lirieke is baie vaart. Kom ons speel maar net ou Rijpert.
1: Vergeet die donkie.

0: Lekker mix daar, nee.
1: Ja,
0: Rijbert.
1: Hou van hem.
0: Hier is die houtlepel mix.
1: Wat is dit wie die mix gedoen het?
0: Houtlepel, sê hulle.
1: Houtlepel. Genade.
0: So is een pap mix. Houtlepel.
1: Ja. Paplepel. My kinders ken van een, my kinders ken van een houtlepel.
0: Daai ander lepel.
1: Ja.
0: Anyway. By the way, even een voel is een dier, ne?
1: Die... Ja.
0: Doe die man.
1: Ons sien hom maar vandag as een dier.
0: Ja. Want op ons, op die, hy prikkie wat gemaakt het, van het eensie is daar een papegaai by.
1: Ja. En dit is Pieter Smit, Fatman en Ignis, is dit
0: recht? Nee. Well, okay. Dis net Pieter en Fatman, Johan.
1: Is Ignis nie by?
0: Ignis sing saam met Ossewa.
1: Oh, hulle sing Ossewa saam.
0: Ek kan nie Ignis een papegaai indruk, nie gids mens. Hy sal hem dood sit. Ja.
1: Ek nie nou luister Ignis nie, hoor.
0: Het is een vijf, moet nie waar ek nie.
1: Ja, sy.

0: Op gelijk geweest al van Fat Man en Pieter Smit op ramkantradio.co.za. Pieter, daar is nog een keer weer voor. Vuls.
1: Goed, vertel van mij, wat er?
0: Twee oulikies, ouwerlikies.
1: Ja.
0: Deze en Don Lindbergh.
1: Oh, the seagull's name was Nelson.
0: Dat is hy.
1: Altijd een mooie likie.
0: Dat is hy. En dan vir jou likie van Bles.
1: Zweef soos Arend?
0: Nee.
1: Oh, ek raai nou.
0: Engels hier. Hierdie voorweg, maar hierdie in taal.
1: Fly as an eagle.
0: I'm the eagle, you're the wind.
1: You're the wind. Dat is hy. Mooi.
0: Twee rijf jou op pad. Was maar drie. Nee, twee. Vier.

Morgen Bijo 10 op 13, Saterdag 11, 14. Morgen Bloemfontein 8, 18, Saterdag 7, 18. Morgen Kaapstad 10 op na 17, Saterdag 13 op na 18. Morgen Durban 17 op na 20, Saterdag 16, 18. Morgen Johannesburg 9 op na 18, Saterdag 8, 18. Morgen Kimberley 11 op na 20, Saterdag 9 op na 19. Morgen Mafeking 9 op na 20, Saterdag ook 9, 20. Morgen Elspruit in Bombella 8, 22, Saterdag 7, 23. Morgen Pietermaritzburg 11, 17, Saterdag 9, 14. Morgen Pietermaritzburg, Polokwane 8 op na 20, Saterdag ook 8, 20. Morgen Port Elizabeth 14, 15, Saterdag 13 op na 17. Morgen Pretoria 9 op na 19, Saterdag 8 op na 19.

0: Ik heb mezelf even genoemd, Bob Marley, wie is dat? Bob Marley met Buffalo Soldier op ramkatradio.co.za. Nou, kom eens gaan een beetje Woldtuin toe, nee, Pieter.
1: Joeg, weet je hoe lang laatst was ik daar?
0: Of dierentuin toe, want ik ben ik ga niet altijd hier, ik krijg niet Woldtuin nie. Je moet baie mooi kijken.
1: Maar goed.
0: Ja, was gaan een beetje terug 80s toe?
1: Ja.
0: Is jou Survivor? I have the tiger. Dan Duran Duran. Hungry like a wolf.
1: O ja, ek onthou al baie goed.
0: Nou ja, jy behoort, toe is jy 40 gewees. Nee, kind, jy was 20. Ek hou sê, enjoy.
1: Akelige mens.
0: Op pad jy nie smeek aan te hebben, binnenkort hier op Rakwet Radio.co.za.

Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. U kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om u in die naweek lyn in te lei met treffers diep gegrawe uit die argiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweek pret wat die voete sal het jeek. Die program is ook vir versoeke van daardie era en u word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

elke donderdag in te skakel van 7 tot 9 om na Hanlie en Andre van Rooyen te luister met iets van alles. Bring jou ore, bring jou familie, bring jou vriende, bring jou vleisie, bring jou, ek weet nie, vuilkook, en luister saam met ons.

0: Goeienaand mense, welkom aan allemaal van hier, daar, door, ooral, oor en oor die see. Ja, dit is iets van als, saam met my André en...
1: Hanlie, goeienaand, Janje, dit is weer ons tweemanskap aan diens vanavond.
0: Net so, ja. Hier so uit een redelike koel beton oerwoud genaamd Kenton Park. Ons sit vandag op die stoep met lekker uitsaai, dit is van beter als warm aangetrek en so aan. Maar, ons hou Ramkat warm. Dan wil ek ook net vir Albert, daar van Velledrift, Ivy, hallo, geniet het, saam met ons, en dan Henny, van Western Area, ja nie, hy sê, so, hy is ingeskakel, met die kinders, Letty, Frans, Ivy, en hulle dochter, Piet, en Charlotte, dag Chantel, Gert, sommer amal, ja nee, sommer die julle familie, hallo julle allemaal, elkeen wat daar ingeskakel is, ja nee, goeie naand André en Hanlie, hoop dit gaan goed hier by julle en is recht vir die twee ure wat voorlê van lekker rustige muziek. Ja, en nie, ons het lekker muziek ingelaai, baie goeie muziek wat wat sommer die harte laat warm word en laat warm voel net hier op Ramkat Radio.
1: Ja, ek weet nie van die rustige muziek nie, ek is hou van die rustige muziek, maar as ek hier so kyk na hierdie titels, denk ek, jylle gaan ook jylle skoene uitskop en so bykie litte swaai daar so. Ek wil net vir Rolof ook sê, Nancy, hy sê, hy is nog by die kantoor, maar hy is ingeskakeling en sien uit na een lekker program. Dan wil ek net, Letty het ook gesê, goeienaand oom en tannie, ek sit ook gereed, en dan was hy ook net haar pa heen nie, haar Margrethe, Sister Lena, Frans en Ivy, Piet en Chantel en vir Gert wat saamluister. Groete stel en baie dankie vir die program. En dan Adrie hier van Boksburg, sy is ook ingeskakel, Adrie van IJsring, en sy sê, baie dankie vir julle ongelooflike mooie program, sy luister graag. En sy sê, ons is ook al lekker weer deesdae, ek sit graag buite, maar doen ook tussen deur 'n bietjie tuinwerk. Kan ook hoor die volkie sing en wil net alles met IL doen. Lees IL maak, as ek nou recht lees. En ja, sy sê ook, Helene was vandag vir haar laaste onderzoek by die orthopeed en hy is 100% tevrede. En ons is allemaal dankbaar dat het nou so goed gaan met haar.
0: Neem so van Bonnie Tyler.
1: Ok, ek wil net gaan, hier is nog een paar mense wat ek moet groet. Natuurlijk my ma wat saamluister. Hier so in die huis en dan al my sissies, al twee. Die een wat morgen gaan luister, of wanneer ook al, en dan Lynette van Alberton, Sonja is natuurlijk in Australië, en dan Diana hulle ook, en Diana en Hannes, ne?
0: Ja.
1: De Brein, ja, sy kan ook nou weer bykie luister, sy het bykie dol gegaan daar by haar, want een man was afgeboek, hy was by die huis, sy vir operatie gegaan het en so aan, maar toe was het nou bykie dol, maar nou kan sy daarom weer ons programma aflaai en luister. Dan, ja, Gordon is op die oomblik nog, dis nou Lise, man, in die hospitaal, hy wacht nou nog steeds, dat hy die katarakke verweider, maar het lyk my, hy is daarom nou in die theater. En dan, Dave van Skalkwijk hier van Kempton, dankie ook dat jy luister, Elise Gous ook van Kempton, dankie dat jy luister, en dan Elaine Grobler van Kreersdorp, dankie vir jou ook. En dan die rest hulle groetjes wat ek van hulle hoor. En dan het ons natuurlijk die nuus verneem dat Bonnie Tyler oorlede is. Ek verstaan, sy is blijkbaar gister oorlede, maar hulle dit vandag eers bekend gemaak. So ons gaan een liedje speel ter ere van haar, Bitter Blue. En dan kan jy...
0: En dan begin ons aan met Armand, die singende cowboy met Forever in Blue Jeans. En dan... Afrikaans retro, julle sal my nie glo nie, Mississippiese Afrikaans.
1: Ja, dis een retro Afrikaans beats, as julle het wel gaan soek op YouTube. Ja. Hulle doen al soeke vertalings van Engelse liedjies.
0: Ja.
1: En dan, ja, ek het gevra, ons moet een lekker opgewekte liedjie vir Helene speel, en ja, ons het Heidi van die Klipwerf hier in, so ja. Op sy gaan lekker luister.
0: En dan, julle sal my ook nie glo nie, Pieter Koen, sing die liedjie van Suzy Quatro, She's in Love With You. Ek het dit ook nie geweet nie, en toe sien ek het raak, nie? Net hier op Ramkat Radio, kom ons geniet het. Alom, en ons gaan nog lekker muziek speel, en ek dink Para van Parafontein, Gert Para, daar van Ierland, ek dink jy is ook ingeskakel, luister lekker, gooi my net een hand op, as jy lekker saam met ons luister, en die muziek geniet. Want ek weet, jy is altyd ingeskakel op Ramkat Radio.

0: Dan sê, dit was Pieter Koen met Susie Quatro, She's in Love with You. Lekker muziek hier op Ramkat Radio.
1: Ja, ek wil net gauw die volgende mense ook welkom sê en dankie dat julle saamluister. Dis Rina en Johan van Selda van Pretoria. Marai Skoonses van Pieter Tief. Die Kimberlita as hulle die wat luister en dan, wie was daar nog gewees, het ek al gedink het.
0: Die Springsmense.
1: Ja, die Springsmense. Francis hulle en Normale, Annelie en Thomas en Francis en Jan. Ja, dit is al wat ek van weet op die slag.
0: Daar sê, ja, so kom die mense by en hulle luister lekker saam met ons hier op Ramkat Radio, waar ons lekker muziek maak, want Ramkat is mos een lekker stasie om na te luister, julle kan na ons luister, as kies op die webwerf, daar waar julle wel na ons luister, en
1: kan met ons gesels op die
0: webwerf. En ja, en julle kan daar so met ons gesels, daar is so groen baar, wat sê, WhatsApp die DJ op lig, as jy op hom druk, dan maak ons gezichte oop, en dan kan julle ook, daar so met ons gesels, daar is ook so groen baar wat jy druk, en dan kom jylle by die studio uit, jylle kan met ons gesels op die RK groep, die wat daar is, of op my studio nommer 072-341-6888. Ja, dan kan ons lekker gesels, en dan kom ons kyk, die mense gesels lekker, en ons kuier lekker, hier so, saam met amal, dit is eindelijk baie lekker, en dit is ons een groot voorrecht, om Ramkat Radio te kan uitsaai.
1: Ja, en ek het vanoggend gesit en na recepte en goeders gaan kyk, so daar kom daar ook later een lekker recepie ook, en ons grapie kom ook later, en glo my, julle gaan lekker lag vir daai ene van Andries.
0: Jebo, net so. Ja, kom ons gaan verder, net hierna is het Fatman en Leanie May met Duitjies en Duitjies. Onse oom Bles met Bloedrooi Rose, en oom Bobby, so stikkie van hom, van You Ask Me Too, en dan Brendan Oktober, Liefling. Ja, dit is nie Guy Kostens sy lieveling nie, hierdie is heeltemal een ander lieveling. Ek weet nie hoeveel lievelinge is daar nie, maar hierdie is een ander ene. Kom ons luister lekker hier op Ramkat Radio.
2: Is jy op soek na een bier wat kouer is as een hekse besem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pap en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 kilometer buiten Modimolle, lee die diamant van Limpopo, met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolcompetities en familievermaak, is die Jagtkamp Pap en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie, of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pap en Grill.

0: Was hy, dit was Brennan Oktober met Liefling. Ja, dit is nou weer bykie een ander Liefling, nie? Maar dit is een van daar is, maar dit is lekker muziek.
1: Ja, ek het net nou vergeet om ons sissies van Jimiston te groet. Hulle luister ook gewoonlik saam, alhoewel hulle nie altyd vir ons sê nie. Maar dan sê ons sommer vir een en elkeen, dankie dat julle saam luister. Ek weet nie allemaal gesels met ons altyd nie. Maar ons is baie bly julle is ingeskakel en ek hoop julle hou van die muziek wat André saamgestel het.
0: Ja, daar is die Soepel Sisters van Jimiston, nie?
1: Ja, soos Rolof hulle genoem het.
0: Ja, dit is hulle naam op Ramkat. Nee, net ja. So. En dan, Jaco, hulle het ook nou net hier so gekom, daar is van die kerk af, hulle het met die klank gesikkel, iemand het die klank rondgeneek. Maar nou ja, dit hulle nou reg gekry, en so alles is nou weer reg en gereed vir sondagse dinge. Maar, kom ons gaan voort met die muziek hier op Ramkat Radio, net hierna. Buddy Holly met Oboy, CCR met Cuttenfields, en Charlie Dix met Clap Your Hands. En dan het ons, is like, ek gaan terug in die oudtijd, joeie. En dan is het nog Chris Andrews met Pretty Belinda. Jo, kan jy dit oor vertel? Dit is jare terug sy muziek hierdie, hoor.
1: Ja, maar ons mense hou ons daarvan.
0: Ja, vooral Ivy. Oeh, hy klap nou lekker hande daar aan die kant met hierdie ou muziek. Net hier op Ramkat Radio.
2: Hartlik goeiemorgen, middag, of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur se kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag om 3 uur tot 5:30. So dis 2,5 uur is een gouwe treffers en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek uit jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen

sluit jou week af elke sondagavond tussen 6 en 8 saam met my, Danny du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.

0: Lassie, dit was Vicky Leandros met Goodbye My Love, Goodbye. En so het ons ook aan die einde gekom van een lekker program, ongeacht die onderbreking. Ja, jy nie, dit is nou iets waarvoor ons nog nie kon gehelp het nie, dit het net gebeur. Die gremlins hardloop maar rond, ook partij keer hier so by ons. Maar, ons probeer hulle doodslaan met die vleefplak en ons spuit met die doem, dat hulle nie meer kan kom nie, maar, nou ja.
1: Ja, ons kon niks anders doen as om die computer te restart nie.
0: Want, net so.
1: Ja, want ons het glad nie al die DJ gesien nie.
0: Ja, hy was gewoon weg.
1: Ja, maar ons hoor ons self praat, jy op die speaker. Maar ja.
0: Ja nee, en ek groet julle tot volgende keer. Julle moet een rustige aand hê. Geniet die naweek wat voor lê. Ja. Dit gaan een rustige naweek wees, glo ek. Maar nou ja. Wie se wiele gaan rol, wees veilig op die pad, pas julle self mooi op, want ek sien hier so op die R21, by benou nie afrit, is weer een grote ongeluk. So die wat daar so ry, wees versigtig, wees op die uitkyk, en ja, dit is maar so, een mens kan nie verhelp nie, allemaal maak ook foute op die paaie, nie allemaal nie, party mense, wat sy oor toe is, wat nie mooi kan sien nie, of nie bedagsaam is nie. Maar, geniet het, net hier op Ramkat Radio.
1: Ja, ek kan maar net vir hulle noem, my negie lees daar van Kimmelet, laat weet, hulle is by die huis, Gordon sy oor is toe nou, of sy een oog, sy katarakke is verweider, was een lang dag vir hulle, want hy moest 12 uur daar wees, of sy 12 uur gedoen geword het, maar hy is eers omtrent 7 uur, denk ek, ingestoot. Maar, hulle is nou by die huis, hy moet morgenoggend weer die dokter gaan sien, en hy sê, okay, het was net een lang dag, so hulle sal na morgen eers weet wat gaan vir wat, so ek noem het man ook net van.
0: Daar sê.
1: Goed, ek sê ook vir julle goeie nacht, julle moet lekker slaap, tot ons weer volgende keer gesels, dis hopelijk dinsdag aand, dan is het weer hiervan hou ek, en heel moontlik gaan ek Iris Kees speel, ek moet met hom bevestig en hoor of het reg is met hom, dan gaan ons weer lekker muziek luister. Ons sluit af met Touch of Class, 100.000 perde. Goeienacht, lekker doeks.
0: Ja, sy Ramkat groete van my kant af.

Wat is een braai sonder boermusiek? Wat is een dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is een sondag sonder country en kerk? As jy gauw het van die A-team, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great musiek vir ons damse ganse.

Ah, oh, lekker nommertjie ook daar, lekker dansnommertjie daar deur Ben en Miles met DNA. En nou gaan ons so iets wat rustiger, Jan Blom, een van sy nuwe liedjies, Beautiful Jy, en ons volg hom op met John Belcher se Lewenslustig. Geniet hom.

John Belt het daar met Lewenslustig, great nommerkie daai, en voor dit was dit Jan Bloms, een van sy nieuwe liedjies, A Beautiful Day, jy, amper sê ek nou, jy, excuse toch, die mens kan hoor, ek kom in die Kaap uit, Nancy, Laurie Butcher, Butcher, hy het Ierland uit, sy sê, groete hier uit Ierland, Bir, dis natuurlijk die plekkie waar hulle bly, B-I-R-R, geniet die muziek wat gespeel word, Brian en Lorette, baie welkom julle, julle is hem ook nou net hier so, betijds vir die two-step stomp, jive, line dancing, country, honky-tonk, whatever ook al jy dit wil noem, vir die volgende paar 20 minuten of so, terwijl ek my, jylle eet mis nou allemaal braaivleis vanavond, ek sal eet is bezig met een baarkie heerlijke hoenderpasta wat my vrou vir my gemaakt het, nou net hier ingebring in die studio, so ek gaan nou my pasta eet, en ek gaan my headphones op, lekker sit en jive, en saamkuier met jylle op vanavondse line dancing special.

Begin jou oggend reg met Op en Wakker saam met my Rizaan. Skakel in Maandag, Woensdag, Donderdag en Vrydag van 9 tot 10 net hier op Ramkat Radio. Goeie musiek, lekker gesels en die perfekte energie om jou dag af te skop.

krallen op mijn voorkop en ik huil. Na mijn meisje laat ze luisteren naar mijn hartklop van die jol. En allemaal skrik toe daar iemand die me ziet stop. Met zijn leerbroek en zijn baadje en zijn hoed op. Zijn meisje en zijn pellen noem hem Bebop, maar hij is Bobby.

bij die Joe. Ray en Bobby staan in chat bij die ambitie. Dat is vol. Je gebruikt mijn moes en vrouw niet eens permissie. En je stapt mij ook een zin niet eens als kiesie. Ik daag je uit de limbo-competitie. Bobby Janski. Tien McNally.